0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB onderzoekt of een nieuwe Engelse maatregel tegen verminderde blessures van keepers ook in de Nederlandse competities kan worden ingevoerd. Dat laat de baas van de scheidsrechters, Raymond van Meenen, weten. Naar aanleiding van plannen die vanuit de Engelse Voetbalbond naar buiten zijn gebracht. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Engeland start binnenkort namelijk een praktijkproef met een zeer heldere regel. Wanneer een doelman medische verzorging op het veld nodig heeft, dan moet zijn team daarna gedurende 1 minuut met een man minder spelen. Trainers krijgen op deze manier absoluut geen kans meer om tijdens zo'n korte onderbreking ongestoord tactische aanwijzingen te geven. Trainer is verplicht om binnen 10 seconden een veldspeler aan te wijzen die het veld tijdelijk moet verlaten. En als dat dan weer niet op tijd gebeurt, dan moet de aanvoerder van het elftal per direct het veld uit. Er gelden uiteraard wel uitzonderingen bij bijvoorbeeld ernstige bloedblessures of toegekende vrije trappen. Van Meenen reageert positief, noemt alle plannen die tijdrekken tegengaan een goede zaak. De regel per direct in Nederland ingaat, dat betwijfelt hij nog vanwege het benodigde overleg. Maar hij sluit niet uit dat de maatregel later in dit seizoen zal worden ingevoerd. En daarnaast gelden in Nederland vanaf dit seizoen sowieso al nieuwe regels om tijdrekken tegen te gaan bij onder meer doeltrappen en wissels.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Denzel Dumfries is begonnen aan zijn eerste training als speler van Real Madrid. Ervaren international heeft zin in het nieuwe voetbalseizoen en kijkt met positiviteit vooruit naar de komende maanden in Spanje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dumfries laat weten dat hij zich fysiek uitstekend voelt en dat hij na afloop van zijn vakantie blij is om daadwerkelijk nu met de training te kunnen starten. Nadat hij aansloot na zijn vakantie en het WK bekeek hij een eerdere oefenwedstrijd nog even rustig vanaf de tribune, maar inmiddels heeft hij zijn eerste trainingsdag achter de rug op het enorm uitgestrekte trainingscomplex. Dat hypermoderne complex is volgens Dumfries zelfs zo groot dat hij in het begin de nodige hulp nodig had om überhaupt zijn weg te kunnen vinden tussen al die faciliteiten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: IndyCar introduceert de volgende generatie van zijn raceauto. Het gaat hier om de IR28 die vanaf het racejaar 2028 zijn debuut zal maken. Het nieuwe chassis en de motorencombinatie zijn ontworpen om snellere rondetijden neer te zetten en betere prestaties te leveren op alle type banen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de president van IndyCar, J. Douglas Bowles, is er intensief samengewerkt met partners, zoals chassisbouwer Dallara, Chevrolet, Honda, Firestone en Shell, om een pakket te creëren dat de competitie en de veiligheid versterkt. De auto is grondig vernieuwd, weegt ongeveer 100 pond minder dan het huidige model. En door het lagere gewicht en de verbeterde aerodynamica moeten coureurs dichter achter elkaar kunnen rijden en zo meer snelheid kunnen ontwikkelen. Belangrijk doel is het verbreken van langstaande snelheidsrecords, waaronder de historische records op de Indianapolis Motor Speedway uit het jaar 1996. Van tweevoudig Indy 500 winnaar Arie Luyendijk. Dallara-topman Stefano De Ponti zegt vereerd te zijn dat IndyCar opnieuw voor Dallara kiest. Onder de motorkap komt een 2,4 liter twin turbo V6 verbrandingsmotor die tot 760 pk gaat leveren, gecombineerd met een geavanceerde hybride unit. Zowel Chevrolet als Honda leveren officiële motoren voor het nieuwe tijdperk en de tests op het circuit gaan per direct van start en op die manier moet de auto klaargestoomd worden voor de officiële competitie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De 17-jarige Cruz Hewitt heeft op het ATP-toernooi van Washington een opmerkelijke zege geboekt. Zoon van oud-kampioen Leighton Hewitt versloeg de Amerikaanse top 100-speler Marcos Giron in twee sets met 6-3 en 6-4. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Hewitt was het zijn allereerste optreden in het hoofdtoernooi van een officiële ATP-wedstrijd. Australië bereikt het hoofdschema via de kwalificaties en wist een tegenstander al in de openingsset te overtreffen. En die voorsprong gaf hij niet meer uit handen, waarmee hij zijn debuut op het hoogste niveau bekroonde met een overwinning. Na afloop vierde hij het moment met het bekende juichgebaar, dat we ook al kennen van zijn vader. En met deze prestatie treedt de jonge Australiër nadrukkelijk ook in de voetsporen van zijn vader, die het toernooi in Washington in het verleden op zijn naam schreef en jarenlang natuurlijk de wereldranglijst aanvoerde. Cruz

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen en Jenning de Bo blikken vol enthousiasme vooruit op hun aanstaande autosportdebuut. Gaat plaatsvinden op het TT-circuit van Assen. Na hun eerdere wedstrijd op het ijs is de Bo gebrand op een sportieve revanche. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Bo stelt dat een nieuwe nederlaag tegen Beunen absoluut niet past bij zijn ego. En dat hij het niet kan hebben dat Beunen met 2-0 voor komt te staan in hun onderlinge duels. Wel noemt de 22-jarige schaatser een praktisch obstakel, de Mazda, waarin de twee zullen rijden, moet met de hand geschakeld worden. En de Bo heeft dat naar eigen zeggen sinds zijn rijexamen nog amper gedaan. Want sinds zijn periode bij de ploeg rijdt hij hybride en hij schakelt dus al lang niet meer zelf. Dan Beunen. Zij reageert vol zelfvertrouwen op de uitdaging. Allroundster is ervan overtuigd dat ze de Bo opnieuw kan verslaan. Omdat deze race puur om autosnelheid draait en ze zichzelf omschrijft als een enorme waaghals die zeker niet bang is aangelegd. Ze vertelt dat ze houdt van het diep intrappen van het gas en al enige circuitervaring heeft opgedaan in Zandvoort. Beide sporters merken dat de onderlinge strijd enorm leeft bij het publiek. Ze zijn overspoeld met reacties, benadrukken dat dit veel meer losmaakt dan een gemiddelde schaatswedstrijd. En wat hen betreft krijgt het concept dan ook absoluut een vervolg, zolang er maar een duidelijk race-element in blijft zitten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIFA wil een commercieel bedrijf oprichten om het wereldkampioenschap voetbal te beheren. De voorzitter Gianni Infantino stelt voor om aandelen uit te geven en zo private investeerders aan te trekken. De waarde van het nieuwe bedrijf met de naam FIFA Forward Enterprise wordt geschat op zo'n 20 miljard dollar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De plannen voorzien in de verkoop van 20% van de aandelen. En hiermee hoopt de bond dan 4,2 miljard dollar binnen te halen. Daarmee kunnen ze weer wereldwijde ontwikkelingsprogramma's financieren. FIFA behoudt zelf de meerderheid van de aandelen. En daarnaast krijgen alle 211 lidstaten een minderheidsaandeel. En dat kunnen ze houden of verkopen. Ook ligt er een plan om leden een eenmalige kapitaalinjectie te bieden. Volgens Infantino draait het initiatief om de democratisering van het wereldwijde voetbal. De toernooien zouden door deze constructie kunnen worden uitgebreid of vaker kunnen plaatsvinden. FIFA werkt voor de plannen samen met de Amerikaanse bank JP Morgan. De Europese voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op dit voornemen. Volgens de UEFA is het WK geen eigendom van de FIFA en overschrijdt het plan een grens die bestuursorganen nooit mogen passeren. UEFA stelt dat de ziel en het bestuur van de sport geen handelswaar zijn en bekritiseert het gebrek aan transparantie over de financiële begunstigden. De 211 nationale lidstaten moeten al deze plannen overigens nog goedkeuren.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull teambaas Laurent Mekies verwacht dat Max Verstappen dit seizoen nog races kan winnen. Ondanks de aanhoudende technische problemen met de auto. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull heeft het dit seizoen lastig in de zoektocht naar structurele oplossingen voor de RB22. Verstappen behaalde in de eerste helft van het seizoen 3 podiumplekken. Volgens Mekies is de situatie fundamenteel anders dan vorig jaar, toen het team tot het einde meedeed om de wereldtitel. Na de zomerstop verlegt het team de meeste aandacht naar de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar, waardoor er dit jaar minder updates komen dan in 2025. Toch sluit de teambaas niet uit dat Verstappen alsnog succesvol kan zijn. In Hongarije bleek de snelheid van Lando Norris niet te evenaren, maar in Oostenrijk zat Red Bull er alweer een stukje dichterbij. De huidige achterstand van Red Bull komt niet als een volledige verrassing. Het team bleef vorig jaar lang doorontwikkelen en wordt nog altijd uitgedaagd door de komst van een eigen motor. De eerste helft van het seizoen verliep daardoor met ups en downs, maar in de laatste 4 raceweekenden streed het team wel degelijk mee om podiumplaatsen. Mekies stelt dat Red Bull de achterstand inmiddels al aanzienlijk heeft verkleind in vergelijking met het begin van het jaar. Ja, en op de lange termijn zal deze bewuste koers zich volgens de teambaas meer dan terugbetalen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB onderzoekt of een nieuwe Engelse maatregel tegen verminderde blessures van keepers ook in de Nederlandse competities kan worden ingevoerd. Dat laat de baas van de scheidsrechters, Raymond van Meenen, weten, naar aanleiding van plannen die vanuit de Engelse voetbalbond naar buiten zijn gebracht. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Engeland start binnenkort namelijk een praktijkproef met een zeer heldere regel. Wanneer een doelman medische verzorging op het veld nodig heeft, dan moet zijn team daarna gedurende 1 minuut met een man minder spelen. Trainers krijgen op deze manier absoluut geen kans meer om tijdens zo'n korte onderbreking ongestoord tactische aanwijzingen te geven. De trainer is verplicht om binnen 10 seconden een veldspeler aan te wijzen die het veld tijdelijk moet verlaten. En als dat dan weer niet op tijd gebeurt, dan moet de aanvoerder van het elftal per direct het veld uit. Er gelden uiteraard wel uitzonderingen bij bijvoorbeeld ernstige bloedblessures of toegekende vrije trappen. Van Meenen reageert positief, noemt alle plannen die tijdrekken tegengaan een goede zaak. Of de regel per direct in Nederland ingaat, dat betwijfelt hij nog vanwege het benodigde overleg. Maar hij sluit niet uit dat de maatregel later in dit seizoen zal worden ingevoerd. En daarnaast gelden in Nederland vanaf dit seizoen sowieso al nieuwe regels om tijdrekken tegen te gaan bij onder meer doeltrappen en wissels.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk is de A27 richting Gorkum dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Je kan omrijden via Breda over de A58, de A16 en de A59.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Denzel Dumfries is begonnen aan zijn eerste training als speler van Real Madrid. Ervaren international heeft zin in het nieuwe voetbalseizoen en kijkt met positiviteit vooruit naar de komende maanden in Spanje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dumfries laat weten dat hij zich fysiek uitstekend voelt en dat hij na afloop van zijn vakantie blij is om daadwerkelijk nu met de training te kunnen starten. Nadat hij aansloot na zijn vakantie en het WK bekeek hij een eerdere oefenwedstrijd nog even rustig vanaf de tribune, maar inmiddels heeft hij zijn eerste trainingsdag achter de rug op het enorm uitgestrekte trainingscomplex. Dat hypermoderne complex is volgens Dumfries zelfs zo groot dat hij in het begin de nodige hulp nodig had om überhaupt zijn weg te kunnen vinden tussen al die faciliteiten. En die faciliteiten omschrijft hij dan weer als geweldig. Dan de sportieve opbouw, daar is Dumfries glashelder in. De huidige zware oefencampagne vormt de basisstandaard voor wat de ploeg gedurende het hele seizoen kan leveren op het veld. Het draait voor hem nu om keihard werken en elkaar binnen die spelersgroep grondig te leren kennen. En Dumfries stelt vol vertrouwen dat de club een schitterend jaar tegemoet gaat en dat de ploeg er uiteraard alles aan zal doen om alle sportieve doelstellingen te kunnen halen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: IndyCar introduceert de volgende generatie van zijn raceauto. Het gaat hier om de IR28 die vanaf het racejaar 2028 zijn debuut zal maken. Het nieuwe chassis en de motorencombinatie zijn ontworpen om snellere rondetijden neer te zetten en betere prestaties te leveren op alle type banen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de president van IndyCar, J. Douglas Bowles, is er intensief samengewerkt met partners, zoals chassisbouwer Dallara, Chevrolet, Honda, Firestone en Shell, om een pakket te creëren dat de competitie en de veiligheid versterkt. De auto is grondig vernieuwd, weegt ongeveer 100 pond minder dan het huidige model. En door het lagere gewicht en de verbeterde aerodynamica moeten coureurs dichter achter elkaar kunnen rijden en zo meer snelheid kunnen ontwikkelen. Belangrijk doel is het verbreken van langstaande snelheidsrecords, waaronder de historische records op de Indianapolis Motor Speedway uit het jaar 1996. Van tweevoudig Indy 500 winnaar Arie Luijendijk. Dallara-topman Stefano De Ponti zegt vereerd te zijn dat IndyCar opnieuw voor Dallara kiest. Onder de motorkap komt een 2,4 liter twin turbo V6 verbrandingsmotor die tot 760 pk gaat leveren, gecombineerd met een geavanceerde hybride unit. Zowel Chevrolet als Honda leveren officiële motoren voor het nieuwe tijdperk en de tests op het circuit gaan per direct van start en op die manier moet de auto klaargestoomd worden voor de officiële competitie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Van de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum zijn 2 rijstroken dicht. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. En tot slot oponthoud op de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Deze is in beide richtingen dicht door een technische storing.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 17-jarige Cruz Hewitt heeft op het ATP-toernooi van Washington een opmerkelijke zege geboekt. Zoon van oud-kampioen Leighton Hewitt versloeg de Amerikaanse top 100-speler Marcos Giron in twee sets met 6-3 en 6-4. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Hewitt was het zijn allereerste optreden in het hoofdtoernooi van een officiële ATP-wedstrijd. Australië bereikte het hoofdschema via de kwalificaties en wist een tegenstander al in de opening set te overtreffen. En die voorsprong gaf hij niet meer uit handen, waarmee hij zijn debuut op het hoogste niveau bekroonde met een overwinning. Na afloop vierde hij het moment met het bekende juichgebaar dat we ook al kennen van zijn vader. En met deze prestatie treedt de jonge Australiër nadrukkelijk ook in de voetsporen van zijn vader, die het toernooi in Washington in het verleden op zijn naam schreef en jarenlang natuurlijk de wereldranglijst aanvoerde. Cruz liet eerder dit jaar al van zich horen door de finale van het juniorentoernooi op Wimbledon te bereiken. In de volgende ronde van het toernooi in de Amerikaanse hoofdstad treft Hewitt de winnaar van de partij tussen landgenoot Alex de Minaur en de Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas. En dat belooft dus opnieuw een heel uitdagend duel te worden voor de debutant.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. We zijn daar bezig aan de weg en de rechterrijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ongeluk gebeurd. Politie doet daar nu onderzoek. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Een oponthoud op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum duurt er 40 minuten langer over. Twee rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen en Jenning de Bo blikken vol enthousiasme vooruit op hun aanstaande autosportdebuut. Gaat plaatsvinden op het TT-circuit van Assen. Na hun eerdere wedstrijd op het ijs is de Bo gebrand op een sportieve revanche. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Bo stelt dat een nieuwe nederlaag tegen Beunen absoluut niet past bij zijn ego. En dat hij het niet kan hebben dat Beunen met 2-0 voor komt te staan in hun onderlinge duels. Wel noemt de 22-jarige schaatser een praktisch obstakel, de Mazda, waarin de twee zullen rijden, moet met de hand geschakeld worden. En de Bo heeft dat naar eigen zeggen sinds zijn rijexamen nog amper gedaan. Want sinds zijn periode bij de ploeg rijdt hij hybride en hij schakelt dus al lang niet meer zelf. Dan Beunen. Zij reageert vol zelfvertrouwen op de uitdaging. Allroundster is ervan overtuigd dat ze de Bo opnieuw kan verslaan. Omdat deze race puur om autosnelheid draait en ze zichzelf omschrijft als een enorme waaghals die zeker niet bang is aangelegd. Ze vertelt dat ze houdt van het diep intrappen van het gas en al enige circuitervaring heeft opgedaan in Zandvoort. Beide sporters merken dat de onderlinge strijd enorm leeft bij het publiek. Ze zijn overspoeld met reacties, benadrukken dat dit veel meer losmaakt dan een gemiddelde schaatswedstrijd. En wat hen betreft krijgt het concept dan ook absoluut een vervolg, zolang er maar een duidelijk race-element in blijft zitten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A27, Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Het komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Verder wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A50, Os richting Arnhem, heb je tussen knooppunt Ewijk en Renkum 50 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIFA wil een commercieel bedrijf oprichten om het wereldkampioenschap voetbal te beheren. De voorzitter Gianni Infantino stelt voor om aandelen uit te geven en zo private investeerders aan te trekken. De waarde van het nieuwe bedrijf met de naam FIFA Forward Enterprise wordt geschat op zo'n 20 miljard dollar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De plannen voorzien in de verkoop van 20% van de aandelen. En hiermee hoopt de bond dan 4,2 miljard dollar binnen te halen. Daarmee kunnen ze wereldwijde ontwikkelingsprogramma's financieren. FIFA behoudt zelf de meerderheid van de aandelen. En daarnaast krijgen alle 211 lidstaten een minderheidsaandeel. En dat kunnen ze houden of verkopen. Ook ligt er een plan om leden een eenmalige kapitaalinjectie te bieden. Volgens Infantino draait het initiatief om de democratisering van het wereldwijde voetbal. De toernooien zouden door deze constructie kunnen worden uitgebreid of vaker kunnen plaatsvinden. FIFA werkt voor de plannen samen met de Amerikaanse bank JP Morgan. De Europese voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op dit voornemen. Volgens de UEFA is het WK geen eigendom van de FIFA en overschrijdt het plan een grens die bestuursorganen nooit mogen passeren. UEFA stelt dat de ziel en het bestuur van de sport geen handelswaar zijn en bekritiseert het gebrek aan transparantie over de financiële begunstigden. De 211 nationale lidstaten moeten al deze plannen overigens nog goedkeuren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er niet echt sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal bijzonderheden. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Urmond staat 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn weer dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. Een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Dat komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat tot 9 uur vanochtend duren. Dan op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum 40 minuten vertraging. Dat komt door problemen met de matrixborden. En tot slot oponthoud op de N35, de Salland-Twente-tunnel. Die is namelijk in beide richtingen dicht door technische problemen.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull-teambaas Laurent Mekies verwacht dat Max Verstappen dit seizoen nog races kan winnen. Ondanks de aanhoudende technische problemen met de auto. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Red Bull heeft het dit seizoen lastig in de zoektocht naar structurele oplossingen voor de RB22. Verstappen behaalde in de eerste helft van het seizoen 3 podiumplekken. Volgens Mekies is de situatie fundamenteel anders dan vorig jaar, toen het team tot het einde meedeed om de wereldtitel. Na de zomerstop verlegt het team de meeste aandacht naar de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar, waardoor er dit jaar minder updates komen dan in 2025. Toch sluit de teambaas niet uit dat Verstappen alsnog succesvol kan zijn. In Hongarije bleek de snelheid van Lando Norris niet te evenaren, maar in Oostenrijk zat Red Bull er alweer een stukje dichterbij. De huidige achterstand van Red Bull komt niet als een volledige verrassing. Het team bleef vorig jaar lang doorontwikkelen en wordt nog altijd uitgedaagd door de komst van een eigen motor. De eerste helft van het seizoen verliep daardoor met ups en downs, maar in de laatste 4 raceweekenden streed het team wel degelijk mee om podiumplaatsen. Mekies stelt dat Red Bull de achterstand inmiddels al aanzienlijk heeft verkleind in vergelijking met het begin van het jaar. Ja, en op de lange termijn zal deze bewuste koers zich volgens de teambaas meer dan terugbetalen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 9 kilometer file met 35 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier afgesloten. Dan de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsen tunnel staat een te hoog voertuig. Daardoor is de weg afgesloten. Op de N35 bij de Salland-Twente-tunnel is de weg in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot slot de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Susteren en de aansluiting met de N294 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB onderzoekt of een nieuwe Engelse maatregel tegen vermeende blessures van keepers ook in de Nederlandse competities kan worden ingevoerd. Dat laat de baas van de scheidsrechters, Remo van Meenen, weten. Naar aanleiding van plannen die vanuit de Engelse voetbalbond naar buiten zijn gebracht. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Engeland start binnenkort namelijk een praktijkproef met een zeer heldere regel. Wanneer een doelman medische verzorging op het veld nodig heeft, dan moet zijn team daarna gedurende 1 minuut met een man minder spelen. Trainers krijgen op deze manier absoluut geen kans meer om tijdens zo'n korte onderbreking ongestoord tactische aanwijzingen te geven. Trainer is verplicht om binnen 10 seconden een veldspeler aan te wijzen die het veld tijdelijk moet verlaten. En als dat dan weer niet op tijd gebeurt, dan moet de aanvoerder van het elftal per direct het veld uit. Er gelden uiteraard wel uitzonderingen bij bijvoorbeeld ernstige bloedblessures of toegekende vrije trappen. Van Meenen reageert positief, noemt alle plannen die tijdrekken tegengaan een goede zaak. Of de regel per direct in Nederland ingaat, dat betwijfelt hij nog vanwege het benodigde overleg. Maar hij sluit niet uit dat de maatregel later in dit seizoen zal worden ingevoerd. En daarnaast gelden in Nederland vanaf dit seizoen sowieso al nieuwe regels om tijdrekken tegen te gaan bij onder meer doeltrappen en wissels.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. Dan grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurt er kwartier langer over. Op de A22, Beverwijk richting Velzen, staat voor de Velsertunnel een te hoog voertuig en daardoor is de weg dicht. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Ook die is in beide richtingen afgesloten. Het komt door

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Denzel Dumfries is begonnen aan zijn eerste training als speler van Real Madrid. Ervaren international heeft zin in het nieuwe voetbalseizoen en kijkt met positiviteit vooruit naar de komende maanden in Spanje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dumfries laat weten dat hij zich fysiek uitstekend voelt en dat hij na afloop van zijn vakantie blij is om daadwerkelijk nu met de training te kunnen starten. Nadat hij aansloot na zijn vakantie en het WK bekeek hij een eerdere oefenwedstrijd nog even rustig vanaf de tribune, maar inmiddels heeft hij zijn eerste trainingsdag achter de rug op het enorm uitgestrekte trainingscomplex. Dat hypermoderne complex is volgens Dumfries zelfs zo groot dat hij in het begin de nodige hulp nodig had om überhaupt zijn weg te kunnen vinden tussen al die faciliteiten. En die faciliteiten omschrijft hij dan weer als geweldig. Dan de sportieve opbouw, daar is Dumfries glashelder in. De huidige zware oefencampagne vormt de basisstandaard voor wat de ploeg gedurende het hele seizoen kan leveren op het veld. Het draait voor hem nu om keihard werken en elkaar binnen die spelersgroep grondig te leren kennen. En Dumfries stelt vol vertrouwen dat de club een schitterend jaar tegemoet gaat en dat de ploeg er uiteraard alles aan zal doen om alle sportieve doelstellingen te kunnen halen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Urmond staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door een eerdere onwelwording en nu is er nog schade aan de vangrail. Verder grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden duurt er 5 minuten langer over.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De terugcommissie van de FIFA is officiële terugzaken gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en vier personen. Naar aanleiding van diverse incidenten tijdens het wereldkampioenschap. Het onderzoek richt zich specifiek op spelers Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, als ook assistenttrainer Roberto Ayala. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vier worden door de commissie beschuldigd van fysiek geweld na afloop van de WK-finale tegen Spanje. Op televisiebeelden was te zien hoe spelers zich misdroegen, waaronder Paredes, die een tegenstander naar de grond werkte en bij de keel greep. Molina, Almada en de Spaanse speler Gavi worden daarnaast beticht van onsportief gedrag op het veld. De Argentijnse bond is eveneens aangeklaagd vanwege politieke uitingen tijdens de halve finale tegen Engeland. Spelers toonden een groot spandoek over de Falklandeilanden met de expliciete tekst dat de eilandengroep Argentijns is. Volgens de FIFA is dat ten strengste verboden. Groot-Brittannië en Argentinië ruzien al decennia over de Falklandeilanden. In 1982 leidde dat tot een oorlog van 74 dagen waarin honderden soldaten sneuvelden. Ook buigt de FIFA zich over discriminerende spreekkoren, vertraagde aftrappen, het negeren van veiligheidsprotocollen en het gooien van voorwerpen door supporters tijdens diverse toernooiduels. Alle betrokkenen hebben inmiddels de gelegenheid gekregen om te reageren, waarna de terugcommissie op termijn een definitieve beslissing neemt over eventuele straffen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door grenscontroles. Wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Daardoor heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is hier dicht. En tot slot de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein doe je er een kwartier langer.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-baas Stefano Domenicali reageert op de aanhoudende kritiek van Max Verstappen en collega-coureurs op het huidige technische reglement. De sportorganisatie benadrukt dat de fans altijd op de eerste plaats komen en wijst op eigen cijfers die aantonen dat de waardering voor de races juist is gestegen. Rob Stelpan hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Halverwege het seizoen zijn de meningen over het nieuwe reglement met extra nadruk op elektrisch vermogen nog altijd verdeeld. Verstappen noemde de auto's eerder al Formula I op steroids en ook Oscar Piastri wees op verrassingen door zelflerende power units, met name op circuits met veel energiemanagement. Domenicali stelt echter dat de sport er uitstekend voor staat en wijst op de volle tribunes en stijgende kijkcijfers. Volgens cijfers van een groot faninventarisatie uit de Formule 1 is de waardering voor de races gestegen tot 66%, ondanks uitdagingen met het energiemanagement op circuits zoals Spa. Domenicali wil niemand de mond snoeren en vindt dat iedereen een mening mag hebben. Wel benadrukt hij dat de gemaakte keuzes voor verregaande elektrificatie destijds noodzakelijk waren om voldoende motorfabrikanten aan te trekken. Hij pleit daarom voor constructieve gesprekken achter de schermen om te voorkomen dat negativiteit de overhand krijgt, waarbij de belangen van de sport als geheel zwaarder wegen dan persoonlijke voorkeuren.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is het rustig onderweg. Wel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden, daardoor is de rechte rijstrook dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder staat 2 kilometer file. En daar doe je dan een kwartier langer over.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voormalige Oranjespits Vincent Janssen gaat zijn voetbalcarrière voortzetten in de Verenigde Staten. De aanvaller heeft een contract getekend bij Portland Timbers, dat op de 10e plaats staat in de Western Conference van de Major League Soccer. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur Ned Grabovoy laat weten dat de club ontzettend blij is met de komst van Janssen. Volgens de directeur zijn de ervaringen en het scorend vermogen van grote waarde voor de spelersgroep. De club verwacht dat de spits een belangrijke rol gaat vervullen binnen het team en kijkt ernaar uit om hem samen met zijn gezin te verwelkomen in Rose City. Janssen begon zijn profloopbaan bij Almere City en speelde daarna voor AZ. In Alkmaar beleefde de aanvaller een succesvolle periode door in het seizoen 2015 tot en met 2016 topscorer te worden van de Eredivisie met maar liefst 27 doelpunten. Die prestaties leverden hem een transfer op naar Tottenham Hotspur in Londen, waar hij echter minder aan spelen toekwam. Via periodes bij het Turkse Fenerbahçe en het Mexicaanse Monterrey streek de spits in 2022 neer bij Royal Antwerp. Daar speelde hij zo sterk dat hij opnieuw werd geselecteerd voor het Nederlands elftal, waarmee hij datzelfde jaar nog actief was op het wereldkampioenschap in Qatar. Na dat toernooi beëindigde hij zijn interlandloopbaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hoogt doe je er 10 minuten langer over. Van grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je 10 minuten vertraging. Van wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En vertraging op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk duurde er een half uur langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB gaat niet akkoord met het nieuwe wereldwijde plan van de FIFA. Volgens bondsvoorzitter Frank Pauw is hiermee niet alleen een grens bereikt, maar ook overschreden. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse Voetbalbond noemt de plannen een zorgelijke ontwikkeling voor het internationale voetbal. Financiële belangen zijn voor de KNVB van ondergeschikt belang. Het gaat de organisatie namelijk in deze kwestie puur om de principes binnen de sport. De Europese Voetbalbond UEFA houdt een spoedbijeenkomst met alle 55 aangesloten Europese bonden, waaronder de KNVB, om gezamenlijk een standpunt in te nemen. Om steun te winnen voor deze herstructurering stelt de FIFA een eerste uitbetaling van 17,5 miljoen euro beschikbaar voor alle aangesloten bonden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft alle 211 leden tot halverwege september de tijd gegeven om te reageren op het voorstel. Ook wereldwijd klinkt er veel kritiek op het idee. Naast de UEFA reageerden ook de Aziatische Bond en de Noord- en Centraal-Amerikaanse Bond onaangenaam verrast. FIFA-voorzitter Infantino heeft inmiddels gereageerd op de weerstand en benadrukt dat het om een vrijblijvend voorstel gaat.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jan van Veen is in het Duitse Hindelsheim gestrand in de halve finales van het toernooi. De darter liep daarmee de tweede plek op de wereldranglijst mis, maar doorbrak tegelijkertijd wel een bijzondere mijlpaal in zijn carrière. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wereldranglijst, bekend als The Order of Merit, berekent de positie op basis van het bijeengestelde prijzengeld over de afgelopen twee seizoenen. Om concurrent Luke Humphries te passeren op die ranglijst was een finale plek noodzakelijk voor de Nederlander. Dat scenario leek werkelijkheid te worden toen Van Veen in de halve eindstrijd een riante voorsprong van 4-1 had tegen de Pool Sebastian Biawetzki. In het vervolg van die partij kantelde het spel echter volledig. Biawetzki pakte 6 legs op rij en trok de wedstrijd naar zich toe met een eindstand van maar liefst 4-7. Door zijn prestatie bij de laatste 4 ontving Van Veen een bedrag van £6500. Dit brengt zijn totale prijsgeld over de afgelopen 2 seizoenen op maar liefst £1.5250. Hiermee treedt hij in de voetsporen van Michael van Gerwen als tweede Nederlander ooit die de grens van £1 miljoen overschrijdt. Het bedrag is net niet toereikend om Luke Humphries te passeren, aangezien de Brit op £1.5500 staat. De mondiale ranglijst blijft echter stevig in handen van Luke Littler.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging aan de grens door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurde 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar een kwartier oponthoud. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot een ongeluk op de N48. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de weg in beide richtingen dicht. Richting Hogeveen kan je omrijden via de N377. En richting Ommen kan dat via de A37.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oekraïne stapt naar het internationale sportarbitragehof CAS om een beslissing van het internationaal olympisch comité aan te vechten. Het comité besloot onlangs de schorsing van het Russisch olympisch comité op te heffen, waardoor Russische atleten weer kunnen deelnemen aan toekomstige grote olympische spelen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Oekraïense comité noemt deze stap van het IOC erg voorbarig. Volgens hen is er immers niet gecontroleerd of de eerdere overtredingen die aanleiding gaven tot de schorsing inmiddels voldoende zijn afgehandeld door de sportautoriteiten. Kiev beschouwt de gang naar de rechter als een noodzakelijke maatregel om de kernwaarden van het Olympisch handvest en het internationale recht te bewaken. Het Russisch Olympisch Comité lag sinds oktober 2023 onder vuur vanwege de inval in Oekraïne, waardoor atleten uit dat land tijdens de Spelen in Parijs volledig buitenspel stonden. De koerswijziging van het Olympisch bestuur staat echter absoluut niet op zichzelf in de mondiale sportwereld. Eerder kozen de Internationale Zwembond en de Turnbond ervoor om sporters uit Rusland en Belarus weer toe te laten tot officiële competities. Niet veel later sloot ook de schaatswereld zich hierbij aan, al gebeurt dat daar wel onder neutrale vlag. Het juridisch geschil bij het CAS belooft een strijdtoneel te worden over de vraag of en hoe Russische sporters de komende tijd hun rentree mogen maken op de internationale sportpodia.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er 20 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je er een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot een ongeluk op de N48. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de weg in beide richtingen dicht. Richting Hogeveen kan je omrijden via de U54. Voor Ommen kan dat via de U55.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert heeft bij zijn terugkeer in de ronde van Denemarken direct toegeslagen. De renner van Visma Leasebike won de eerste etappe en boekte daarmee zijn eerste zege sinds zijn elleboogblessure. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De openingsrit in Rold Aalborg verliep grotendeels vlak, maar in de finale zorgde venijnige hellingen voor een verandering in het peloton. In de slotfase ontstond de kopgroep en niet veel later maakte Van Aert met een sterke aanval de oversteek naar de kop van de koers. Op 300 meter van de meet zette de Belg zijn sprint in en hield de rest overtuigend achter zich. Kubis eindigde als tweede en Pedersen kwam als derde over de streep. Na de etappe liet Van Aert weten dat het wel goed zit met zijn explosiviteit. Hij voelde tijdens de pittige finale meteen dat hij het verschil kon maken en hoeft daar na deze zege niet meer over te twijfelen. Voor Van Aert is het zijn eerste optreden sinds begin juni. De vijfdaagse wedstrijd in Scandinavië dient voor hem als een ideale voorbereiding met het oog op de komende Vuelta en de wereldkampioenschappen in Canada. De ervaren Belg schreef de Deense rittenkoers in 2018 al eens op zijn naam, toen nog echter in een andere ploegtrui.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. What's your name?

0: Het zit Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost doe je er 10 minuten langer over. Komt door de wegwerkzaamheden. Verder grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten oponthoud. Dan naar de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Een bermbrand op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg moet je daardoor de linkerrijstrook missen. Daar heb je 25 minuten vertraging. En tot slot een ongeluk op de N48. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de weg in beide richtingen dicht. Richting Hogeveen kan je omrijden via de U54. Richting Ommen kan dat over de U55. En dit gaat waarschijnlijk tot 6 uur vanavond duren.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Springruiter Michael van der Vleuten ontbreekt over 3 weken bij de wereldkampioenschappen in het Duitse Aachen. Zijn 16-jarige toppaard Boville Z maakt geen grote toernooien meer mee, omdat de ruiter kiest voor het welzijn van het dier. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Vleuten merkte vorig jaar op het Europees kampioenschap dat de springruin meer moeite kreeg met de hoogte van de hindernissen. Het voelde niet meer zoals tijdens de Olympische Spelen in Parijs, waar de combinatie individueel brons pakte. De ruiter wil zijn paard niet overvragen en kiest bewust voor rust. Bondscoach Wout-Jan van der Schans kan in Aachen eveneens geen beroep doen op Kim Emmen en Sanne Thijssen. Het Nederlandse springteam met gevestigde namen als Willem Greven en Harry Smolders en debutanten Bas Moering en Mikael Greven staat voor een pittige taak om een top 7 klassering te behalen. Daarmee is namelijk direct kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles te verdienen. De opvolger van Boville Z was in opleiding, maar de hengst Obeli van het Brouwershof overleed afgelopen winter. Daardoor moet Van der Vleuten geduld hebben met jongere talentvolle paarden die nog de routine moeten opdoen. De blik is inmiddels wel gericht op de komende kampioenschappen en de Spelen in Los Angeles.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder heb je 10 minuten op onthoud. Op de A50 richting Os tussen Renkum en knooppunt Valburg 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan naar de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum en Oorschot staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot een ongeluk op de N48. In beide richtingen is de weg dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Richting Hogeveen kan je omrijden via de U54 en richting Ommen over de U55. En dit gaat waarschijnlijk tot 6 uur vanavond duren.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De terugcommissie van de FIFA is officiële terugzaken gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en vier personen na aanleiding van diverse incidenten tijdens het wereldkampioenschap. Het onderzoek richt zich specifiek op spelers Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, als ook assistenttrainer Roberto Ayala. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vier worden door de commissie beschuldigd van fysiek geweld na afloop van de WK-finale tegen Spanje. Op televisiebeelden was te zien hoe spelers zich misdroegen, waaronder Paredes, die een tegenstander naar de grond werkte en bij de keel greep. Molina, Almada en de Spaanse speler Gavi worden daarnaast beticht van onsportief gedrag op het veld. De Argentijnse bond is eveneens aangeklaagd vanwege politieke uitingen tijdens de halve finale tegen Engeland. Spelers toonden een groot spandoek over de Falklandeilanden met de expliciete tekst dat de eilandengroep Argentijns is. Volgens de FIFA is dat ten strengste verboden. Groot-Brittannië en Argentinië ruzie al decennia over de Falklandeilanden. In 1982 leidde dat tot een oorlog van 74 dagen waarin honderden soldaten sneuvelden. Ook buigt de FIFA zich over discriminerende spreekkoren, vertraagde aftrappen, het negeren van veiligheidsprotocollen en het gooien van voorwerpen door supporters tijdens diverse toernooiduels. Alle betrokkenen hebben inmiddels de gelegenheid gekregen om te reageren, waarna de terugcommissie op termijn een definitieve beslissing neemt over eventuele straffen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot een half uur tijdsverlies. Er staat 9 kilometer file. Vanaf knooppunt De Baars rijdt het langzaam door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. En 48 om een Hogeveen bij Zuidwolde een ongeluk. De weg is daar dicht. In beide richtingen is dat het geval. Richting Hogeveen volg je de omleidingsroute U54. Richting Ommen staat de omleiding aangegeven met de borden U55.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-baas Stefano Domenicali reageert op de aanhoudende kritiek van Max Verstappen en collega-coureurs op het huidige technische reglement. De sportorganisatie benadrukt dat de fans altijd op de eerste plaats komen en wijst op eigen cijfers die aantonen dat de waardering voor de races juist is gestegen. Rob Stelpman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Halverwege het seizoen zijn de meningen over het nieuwe reglement met extra nadruk op elektrisch vermogen nog altijd verdeeld. Verstappen noemde de auto's eerder al Formula I op steroids en ook Oscar Piastri wees op verrassingen door zelflerende power units, met name op circuits met veel energiemanagement. Domenicali stelt echter dat de sport er uitstekend voor staat en wijst op de volle tribunes en stijgende kijkcijfers. Volgens cijfers van een groot fan-inventarisatie uit de Formule 1 is de waardering voor de races gestegen tot 66%, ondanks uitdagingen met het energiemanagement op circuits zoals Spa. Domenicali wil niemand de mond snoeren en vindt dat iedereen een mening mag hebben. Wel benadrukt hij dat de gemaakte keuzes voor verregaande elektrificatie destijds noodzakelijk waren om voldoende motorfabrikanten aan te trekken. Hij pleit daarom voor constructieve gesprekken achter de schermen om te voorkomen dat negativiteit de overhand krijgt, waarbij de belangen van de sport als geheel zwaarder wegen dan persoonlijke voorkeuren.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam. Daar wordt de tunnel onderzocht, de Benelux-tunnel. Daardoor 5 kilometer file en 10 minuten vertraging, want één tunnelbuis is dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Rechterrijstrook is dicht. Aansluitend heb je 10 minuten vertraging op de A17 vanuit de Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht, de weg Breda-Eindhoven bij Oorschot. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar, want er staat een kapotte vrachtauto. Richting Eindhoven kan je omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voormalige Oranjespits Vincent Janssen gaat zijn voetbalcarrière voortzetten in de Verenigde Staten. De aanvaller heeft een contract getekend bij Portland Timbers, dat op de 10e plaats staat in de Western Conference van de Major League Soccer. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur Ned Grabovoy laat weten dat de club ontzettend blij is met de komst van Janssen. Volgens de directeur zijn de ervaringen en het scorend vermogen van grote waarde voor de spelersgroep. De club verwacht dat de spits een belangrijke rol gaat vervullen binnen het team en kijkt ernaar uit om hem samen met zijn gezin te verwelkomen in Rose City. Janssen begon zijn profloopbaan bij Almere City en speelde daarna voor AZ. In Alkmaar beleefde de aanvaller een succesvolle periode door in het seizoen 2015 tot en met 2016 topscorer te worden van de Eredivisie met maar liefst 27 doelpunten. Die prestaties leverden hem een transfer op naar Tottenham Hotspur in Londen, waar hij echter minder aan spelen toekwam. Via periodes bij het Turkse Fenerbahçe en het Mexicaanse Monterrey streek de spits in 2022 neer bij Royal Antwerp. Daar speelde hij zo sterk dat hij opnieuw werd geselecteerd voor het Nederlands elftal, waarmee hij datzelfde jaar nog actief was op het wereldkampioenschap in Qatar. Na dat toernooi beëindigde hij zijn interlandloopbaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nog 10 minuten vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Omrijden daar via de A22. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer file, kwartiertje oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. Aansluitend 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A17 vanuit Roosendaal naar

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB gaat niet akkoord met het nieuwe wereldwijde plan van de FIFA. Volgens bondsvoorzitter Frank Pauw is hiermee niet alleen een grens bereikt, maar ook overschreden. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse Voetbalbond noemt de plannen een zorgelijke ontwikkeling voor het internationale voetbal. Financiële belangen zijn voor de KNVB van ondergeschikt belang. Het gaat de organisatie namelijk in deze kwestie puur om de principes binnen de sport. De Europese Voetbalbond UEFA houdt een spoedbijeenkomst met alle 55 aangesloten Europese bonden, waaronder de KNVB, om gezamenlijk een standpunt in te nemen. Om steun te winnen voor deze herstructurering stelt de FIFA een eerste uitbetaling van 17,5 miljoen euro beschikbaar voor alle aangesloten bonden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft alle 211 leden tot halverwege september de tijd gegeven om te reageren op het voorstel. Ook wereldwijd klinkt er veel kritiek op het idee. Naast de UEFA reageerden ook de Aziatische Bond en de Noord- en Centraal-Amerikaanse Bond onaangenaam verrast. FIFA-voorzitter Infantino heeft inmiddels gereageerd op de weerstand en benadrukt dat het om een vrijblijvend voorstel gaat.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Sun is up.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. 5 minuutjes vertraging bij knooppunt Zaandam. Staat een kapotte auto in de weg. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug een kwartiertje vertraging. Rechte rijstrook is dicht. En er is ook 1 rijstrook dicht van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Er is daar een ongeluk gebeurd vanaf Venray Noord. 7 kilometer file en 1.5 uur vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oekraïne stapt naar het internationale sportarbitragehof CAS om een beslissing van het Internationaal Olympisch Comité aan te vechten. Het comité besloot onlangs de schorsing van het Russisch Olympisch Comité op te heffen, waardoor Russische atleten weer kunnen deelnemen aan toekomstige grote Olympische Spelen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Oekraïense comité noemt deze stap van het IOC erg voorbarig. Volgens hen is er immers niet gecontroleerd of de eerdere overtredingen die aanleiding gaven tot de schorsing inmiddels voldoende zijn afgehandeld door de sportautoriteiten. Kiev beschouwt de gang naar de rechter als een noodzakelijke maatregel om de kernwaarden van het Olympisch handvest en het internationale recht te bewaken. Het Russisch Olympisch Comité lag sinds oktober 2023 onder vuur vanwege de inval in Oekraïne, waardoor atleten uit dat land tijdens de Spelen in Parijs volledig buitenspel stonden. De koerswijziging van het Olympisch bestuur staat echter absoluut niet op zichzelf in de mondiale sportwereld. Eerder kozen de Internationale Zwembond en de Turnbond ervoor om sporters uit Rusland en Belarus weer toe te laten tot officiële competities. Niet veel later sloot ook de schaatswereld zich hierbij aan, al gebeurt dat daar wel onder een neutrale vlag. Het juridisch geschil bij het CAS belooft een strijdtoneel te worden over de vraag of en hoe Russische sporters de komende tijd hun rentree mogen maken op de internationale sportpodia.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 15 minuten extra door wegwerkzaamheden. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht. En om diezelfde reden loopt het verkeer vertraging op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de A73 richting Nijmegen. Die is dicht tussen Venray Noord en Vierlingsbeek door een ongeluk. Het verkeer richting Nijmegen kan het best

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Wout van Aert heeft bij zijn terugkeer in de ronde van Denemarken direct toegeslagen. De renner van Visma Leasebike won de eerste etappe en boekte daarmee zijn eerste zege sinds zijn elleboogblessure. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De openingsrit in een rond Aalborg verliep grotendeels vlak, maar in de finale zorgde venijnige hellingen voor een verandering in het peloton. In de slotfase ontstond de kopgroep en niet veel later maakte Van Aert met een sterke aanval de oversteek naar de kop van de koers. Op 300 meter van de meet zette de Belg zijn sprint in en hield de rest overtuigend achter zich. Kubis eindigde als tweede en Pedersen kwam als derde over de streep. Na de etappe liet Van Aert weten dat het wel goed zit met zijn explosiviteit. Hij voelde tijdens de pittige finale meteen dat hij het verschil kon maken en hoeft daar na deze zege niet meer over te twijfelen. Voor Van Aert is het zijn eerste optreden sinds begin juni. De vijfdaagse wedstrijd in Scandinavië dient voor hem als een ideale voorbereiding met het oog op de komende Vuelta en de wereldkampioenschappen in Canada. De ervaren Belg schreef de Deense rittenkoers in 2018 al eens op zijn naam, toen nog echter in een andere ploegtrui.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in ons land. Van een avondspits is niet echt sprake. Wel een paar opvallende files. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk Oost. 10 kilometer file met een half uur vertraging. Want verderop is de weg dicht bij de Wijkertunnel wordt gewerkt. Je moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging daar doordat de rechterrijstrook dicht is. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Eemnes, 4 kilometer file. En de A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht bij Venray na een ongeluk. De vertraging daarvoor is al een half uur, maar je moet dus omrijden, want de weg is dicht richting Nijmegen. We volgen de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Springruiter Michael van der Vleuten ontbreekt over 3 weken bij de wereldkampioenschappen in het Duitse Aachen. Zijn 16-jarige toppaard Boville Z maakt geen grote toernooien meer mee, omdat de ruiter kiest voor het welzijn van het dier. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Vleuten merkte vorig jaar op het Europees kampioenschap dat de springruin meer moeite kreeg met de hoogte van de hindernissen. Het voelde niet meer zoals tijdens de Olympische Spelen in Parijs, waar de combinatie individueel brons pakte. De ruiter wil zijn paard niet overvragen en kiest bewust voor rust. Bondscoach Wout-Jan van der Schans kan in Aachen eveneens geen beroep doen op Kim Emmen en Sanne Thijssen. Het Nederlandse springteam met gevestigde namen als Willem Greven en Harry Smolders en debutanten Bas Moering en Mikael Greven staat voor een pittige taak om een top 7 klassering te behalen. Daarmee is namelijk direct kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles te verdienen. De opvolger van Boville Z was in opleiding, maar de hengst Obeli van het Brouwershof overleed afgelopen winter. Daardoor moet Van der Vleuten geduld hebben met jongere talentvolle paarden die nog de routine moeten opdoen. De blik is inmiddels wel gericht op de komende kampioenschappen en de Spelen in Los Angeles.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 100 kilometer file in ons land. Van een avondspits is niet echt sprake. Een paar files vallen op. A9 Amstelveen Alkmaar door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Bij knooppunt Velsen 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Je moet daar omrijden via de A22. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf 7 naar 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 door de werkzaamheden vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug is daar de rechterrijstrook dicht. Veroorzaakt 5 kilometer file. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray een ongeluk. 5 kilometer file, half uur vertraging, maar de rijbaan is dicht. Verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden via Eindhoven en Os over de A67, de A2

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De tuchcommissie van de FIFA is officiële tuchzaken gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en 4 personen. Naar aanleiding van diverse incidenten tijdens het wereldkampioenschap. Het onderzoek richt zich specifiek op spelers Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, als ook assistenttrainer Roberto Ayala. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De 4 worden door de commissie beschuldigd van fysiek geweld na afloop van de WK-finale tegen Spanje. Op televisiebeelden was te zien hoe spelers zich misdroegen, waaronder Paredes, die een tegenstander naar de grond werkte en bij de keel greep. Molina, Almada en de Spaanse speler Gavi worden daarnaast beticht van onsportief gedrag op het veld. De Argentijnse bond is eveneens aangeklaagd vanwege politieke uitingen tijdens de halve finale tegen Engeland. Spelers tonen een groot spandoek over de Falklandeilanden met de expliciete tekst dat de eilandengroep Argentijns is. Volgens de FIFA is dat ten strengste verboden. Groot-Brittannië en Argentinië ruzien al decennia over de Falklandeilanden. In 1982 leidde dat tot een oorlog van 74 dagen waarin honderden soldaten sneuvelden. Ook buigt de FIFA zich over discriminerende spreekkoren, vertraagde aftrappen, het negeren van veiligheidsprotocollen en het gooien van voorwerpen door supporters tijdens diverse toernooiduels. Alle betrokkenen hebben inmiddels de gelegenheid gekregen om te reageren, waarna de tuchcommissie op termijn een definitieve beslissing neemt over eventuele straffen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Werkzaamheden op de A16. Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten oponthoud doordat de rechte rijstrook dicht is. Helemaal dicht is de A73. Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk bij Venray. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging voor de afsluiting. Maar je kan dus maar beter omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Ernstig ongeluk op de N48, de weg Ommen-Hogeveen. De weg is altijd nog dicht tot half negen vanavond naar verluid. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de afsluiting in beide richtingen. Richting Hogeveen word je omgeleid door de borden te volgen met U54. De andere kant op staat de omleiding richting Ommen aangegeven met de borden U55.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In de

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-baas Stefano Domenicali reageert op de aanhoudende kritiek van Max Verstappen en collega-coureurs op het huidige technische reglement. De sportorganisatie benadrukt dat de fans altijd op de eerste plaats komen en wijst op eigen cijfers die aantonen dat de waardering voor de races juist is gestegen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Halverwege het seizoen zijn de meningen over het nieuwe reglement met extra nadruk op elektrisch vermogen nog altijd verdeeld. Verstappen noemde de auto's eerder al Formula I op steroids. En ook Oscar Piastri wees op verrassingen door zelflerende power units, met name op circuits met veel energiemanagement. Domenicali stelt echter dat de sport er uitstekend voor staat en wijst op de volle tribunes en stijgende kijkcijfers. Volgens cijfers van een groot fan-inventarisatie uit de Formule 1 is de waardering voor de races gestegen tot 66%, ondanks uitdagingen met het energiemanagement op circuits zoals Spa. Domenicali wil niemand de mond snoeren en vindt dat iedereen een mening mag hebben. Wel benadrukt hij dat de gemaakte keuzes voor verregaande elektrificatie destijds noodzakelijk waren om voldoende motorfabrikanten aan te trekken. Hij pleit daarom voor constructieve gesprekken achter de schermen om te voorkomen dat negativiteit de overhand krijgt, waarbij de belangen van de sport als geheel zwaarder wegen dan persoonlijke voorkeuren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. En nog wat vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 10 minuten bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden op de A9. De Wijkertunnel is dicht. Je moet omrijden via de A22. A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Venray gebeurde een ongeluk met vrachtwagens. De weg is daar dicht. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2. Ook dicht is de N48, de weg Ommen Hogeveen. In beide richtingen tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Omleidingsroutes staan lokaal aangegeven.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voormalige Oranjespits Vincent Janssen gaat zijn voetbalcarrière voortzetten in de Verenigde Staten. De aanvaller heeft een contract getekend bij Portland Timbers, dat op de 10e plaats staat in de Western Conference van de Major League Soccer. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur Ned Grabovoy laat weten dat de club ontzettend blij is met de komst van Janssen. Volgens de directeur zijn de ervaringen en het scorend vermogen van grote waarde voor de spelersgroep. De club verwacht dat de spits een belangrijke rol gaat vervullen binnen het team en kijkt ernaar uit om hem samen met zijn gezin te verwelkomen in Rose City. Janssen begon zijn profloopbaan bij Almere City en speelde daarna voor AZ. In Alkmaar beleefde de aanvaller een succesvolle periode door in het seizoen 2015 tot en met 2016 topscorer te worden van de Eredivisie met maar liefst 27 doelpunten. Die prestaties leverden hem een transfer op naar Tottenham Hotspur in Londen, waar hij echter minder aan spelen toekwam. Via periodes bij het Turkse Fenerbahçe en het Mexicaanse Monterrey streek de spits in 2022 neer bij Royal Antwerp. Daar speelde hij zo sterk dat hij opnieuw werd geselecteerd voor het Nederlands elftal, waarmee hij datzelfde jaar nog actief was op het wereldkampioenschap in Qatar. Na dat toernooi beëindigde hij zijn interlandloopbaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar nog 5 minuutjes vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Op de A12 Arnhem-Duitsland grenscontrole vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens met Duitsland. En de A73 is nog dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venray na een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB gaat niet akkoord met het nieuwe wereldwijde plan van de FIFA. Volgens bondsvoorzitter Frank Pauw is hiermee niet alleen een grens bereikt, maar ook overschreden. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse Voetbalbond noemt de plannen een zorgelijke ontwikkeling voor het internationale voetbal. Financiële belangen zijn voor de KNVB van ondergeschikt belang. Het gaat de organisatie namelijk in deze kwestie puur om de principes binnen de sport. De Europese Voetbalbond UEFA houdt een spoedbijeenkomst met alle 55 aangesloten Europese bonden, waaronder de KNVB, om gezamenlijk een standpunt in te nemen. Om steun te winnen voor deze herstructurering stelt de FIFA een eerste uitbetaling van 17,5 miljoen euro beschikbaar voor alle aangesloten bonden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft alle 211 leden tot halverwege september de tijd gegeven om te reageren op het voorstel. Ook wereldwijd klinkt er veel kritiek op het idee. Naast de UEFA reageerden ook de Aziatische Bond en de Noord- en Centraal-Amerikaanse Bond onaangenaam verrast. FIFA-voorzitter Infantino heeft inmiddels gereageerd op de weerstand en benadrukt dat het

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan nog files op de A12 Arnhem-Duitsland. Door de grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Die vertraging is een kwartier op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Bavel. 5 kilometer file daardoor bergingswerkzaamheden. De afrit Bavel is dicht. Het advies is door te rijden tot bij de afrit Ulvenhout. Dat is afrit 14 en daar te keren. De A73 is dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen na een ongeluk met vrachtwagens bij Venray. Omrijden daar via Eindhoven over de A7.

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oekraïne stapt naar het internationale sportarbitragehof CAS om een beslissing van het internationaal olympisch comité aan te vechten. Het comité besloot onlangs de schorsing van het Russisch olympisch comité op te heffen, waardoor Russische atleten weer kunnen deelnemen aan toekomstige grote olympische spelen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Oekraïense comité noemt deze stap van het IOC erg voorbarig. Volgens hen is er immers niet gecontroleerd of de eerdere overtredingen die aanleiding gaven tot de schorsing inmiddels voldoende zijn afgehandeld door de sportautoriteiten. Kiev beschouwt de gang naar de rechter als een noodzakelijke maatregel om de kernwaarden van het Olympisch handvest en het internationale recht te bewaken. Het Russisch Olympisch Comité lag sinds oktober 2023 onder vuur vanwege de inval in Oekraïne, waardoor atleten uit dat land tijdens de Spelen in Parijs volledig buitenspel stonden. De koerswijziging van het Olympisch bestuur staat echter absoluut niet op zichzelf in de mondiale sportwereld. Eerder kozen de Internationale Zwembond en de Turnbond ervoor om sporters uit Rusland en Belarus weer toe te laten tot officiële competities. Niet veel later sloot ook de schaatswereld zich hierbij aan, al gebeurt dat daar wel onder neutrale vlag. Het juridisch geschil bij het CAS belooft een strijdtoneel te worden over de vraag of en hoe Russische sporters de komende tijd hun rentree mogen maken op de internationale sportpodia.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook voor het verkeer op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij Bavel door bergingswerkzaamheden. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray is de weg dicht na een ongeluk met vrachtwagens vanmiddag. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A58 vanuit Tilburg naar Breda, bergingswerkzaamheden bij Bavel. Vanaf Tilburg Reeshof een kwartiertje vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Helemaal dicht is de A73 Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk vanmiddag met vrachtwagens bij Venray. Omrijden via Eindhoven over de A67 en

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

You are weightless. You are limitless. This is

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.